0: radiogids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. Een melding kwam rond 5:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9:00 werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala-stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Hassina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad.
2: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en de Grote Keten. Een melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Hassina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad.
2: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Avondgids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callands Oog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callands Oog en Grote Keten. Een melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callands Oog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Hassina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend

0: konden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad.
1: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en de Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de vierde persoon. We specialiseerden

0: brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. Twee dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Hassina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza stad.
1: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: wij zijn er altijd en overal.
1: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
2: Wij laten je lachen.
1: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
0: En draaien jouw favoriete muziek.
3: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
4: Je ziet ons niet.
1: Maar je hoort ons wel.
5: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
6: Goedenacht, ik ben...
7: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
8: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in het terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van de plannen voor een mogelijke aanslag. Ook bij Bergijk in Noord-Brabant woedt een grote natuurbrand in een bosgebied. Ongeveer 14 brandweerwagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand begon op een terrein van zo'n 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit. Het gebied ligt op de grens met Valkenswaard, vlak bij de Belgische grens. EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week 10.000 migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het weer, met name in het noordoosten, kunnen wat onweersbuien voorkomen. Het koelt vannacht af naar 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen zonnig en minder warm dan vandaag, met maxima van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
7: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De brandweer heeft de explosieve opruimingsdienst Defensie ingeschakeld bij de natuurbrand in Venray. SpaceX heeft in het tweede kwartaal zijn omzet met 92% verhoogd tot $7,8 miljard. Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker Protix. En vanaf 7 september verdubbelt Albert Heijn de drempel voor koopzegels. Klanten ontvangen voortaan 1 zegel per €2 in plaats van €1. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door naar stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op

0: Ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het weer, met name in het noordoosten, kunnen wat onweersbuien voorkomen. Het koelt vannacht af naar 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen zonnig en minder warm dan vandaag, met maxima van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie ontving in de eerste helft van dit jaar ruim 7200 meldingen over nepagenten. Een record voor een half jaar. De brand in natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray verloopt volgens wens, volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio. SpaceX heeft in het tweede kwartaal zijn omzet met 92% verhoogd tot $7,8 miljard. Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker Protix. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende middag breekt de zon geregeld door na stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
2: Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in het terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van de plannen voor een mogelijke aanslag. Ook bij Bergijk in Noord-Brabant woedt een grote natuurbrand in een bosgebied. Ongeveer 14 brandweerwagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand begon op een terrein van zo'n 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit. Het gebied ligt op de grens met Valkenswaard, vlak bij de Belgische grens. EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week 10.000 migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het weer, met name in het noordoosten, kunnen wat onweersbuien voorkomen. Het koelt vannacht af naar 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen zonnig en minder warm dan vandaag, met maxima van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie ontving in de eerste helft van dit jaar ruim 7200 meldingen over nepagenten. Een record voor een half jaar. De brand in natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray verloopt volgens wens, volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio. SpaceX heeft in het tweede kwartaal zijn omzet met 92% verhoogd tot $7,8 miljard. Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker Protix. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door na stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. Vereniging Eigen Huis opent vandaag een meldpunt voor misleidende verkooppraktijken bij verduurzaming, zoals rond thuisbatterijen en warmtepompen. Huiseigenaren voelen zich vaak onder druk gezet of onvoldoende geïnformeerd, bijvoorbeeld door onduidelijke offertes. Vereniging Eigen Huis stelt dat dit zowel de portemonnee als het vertrouwen in verduurzaming schaadt. Nederland telt begin dit jaar ruim 19.000 fastfoodzaken, bijna twee keer zoveel als 20 jaar geleden. Dat meldt het CBS vandaag. In totaal zijn er bijna 39.000 eetgelegenheden, waarvan iets meer dan de helft fastfoodzaken. Het CBS wijt de stijging aan toegenomen welvaart, waardoor Nederlanders vaker buiten de deur eten.

0: Zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er altijd tegen.
2: Luister recht aan uw toestel.
3: And now, here's the world's greatest DJ.

luisteraars, die zijn weer allemaal weer een hartelijk welkom met de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Allemaal vanuit Studio 2 met ondergetekende Jeroen de Graaf. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen trouwens. En met de Xanadu van het Electric Light Orchestra. Wat een geweldige groep is dat toch. En Olivia Newton-John natuurlijk met Xanadu. De heerlijke muziekjes van toen uit die jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. We gaan beginnen 1978. Doen we een mooie plaat van deze, van de formatie Racy. Het kan ook een jaartje verder zijn trouwens. Het is een jaartje verder. Ik heb even snel op het toestel gekeken, daar staat het juiste jaartal op 1979. Nou, dat mag ook. Zat er maar een jaartje naast. Hè. Hier is Racy met

was een leuk plaatje van de formatie Racy van Lee Aljera Lahomi. Dit kwam daarna, Some Girls Will and Some Girls Won't. We gaan naar 1968 toe, deze plaat. Tommy Boys, dat is een lekkere plaat, is dit. Al mooie muziek uit de jaren 60 hier in de Gouden Oude Show. En als je dit bent ingeschakeld, hartelijk welkom. Je hebt er maar een paar plaatjes gemist hoor, dus dat kunnen wij wel door de vingers zien. Hier is Alice Long.

0: geweldige muziek, of niet soms, van Tommy Boyce met Bobby Hart, met Alice Long uit het jaar...
1: 1968.
0: Dankjewel, Tom. Tom Collins is dat, hè. Die roept dat gewoon rond. Hier zijn de Marbles.

0: Dat is helemaal uitgedraaid. Wat een mooie plaat of niet soms met Only One Woman. Eens even kijken, wat doen we? Nog eentje.
1: 1968.
0: Iemand blijft me roepen of niet soms. DVD, Dozy, Bicky, Mickey Tits. Met een geweldige nummer van toen. Met

0: 1968, wat een tijd geleden. Maar wat een mooie Save Me, Davy, D, Dozy, Bicky, Mick en Tits was dit.
1: 1973.
2: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Ja, die man is van alle markten thuis, hè? Die Tom Collins. De ene jaartal is nog niet voorbij of hij roept alweer de volgende. 1973, het jaar van de beslissing van Veronica door de heer Van Doggen van de CRM. Weten we dat nog?

is het jaar van de beslissingen van met minister Harry van Doorn, die toen de tijd besloot dat Veronica de nek werd omgedraaid. Doe even een plaatje van Veronica.

Als ik tegen de rode avondzon jou op het zilverwater zie liggen, komt er een warm gevoel over mij. En het lijkt wel of jouw lokroep met het uur sterker wordt. En als ik hier zo op het strand sta te kijken, zal iedereen begrijpen dat ik mij steeds meer één ga voelen met jou, Veronica.

als eerbetoon aan Radio Veronica. Toen ze nog op de zee lagen. Triest einde toen de tijd op 31 augustus 1974. En daarna was het niks meer. Maar daarvoor was het natuurlijk uitstekend die muziek vanaf de Noordzee. Met die mooie programma's ook. Goedemorgen Tieneke, koffietijd met Tieneke. Muziek terwijl u werkt, kunt allemaal zomaar opnemen. De top 40 met Lex Harding, enzovoort, enzovoort. En natuurlijk ook de jukebox.

Het waren een zeer schone Duitse schaalplaat, Oude Wicht. Dat waren een van Marianne Rosenberg en Ich bin wie du. We gaan bellen, we gaan bellen. Ik weet niet of het nummer nog bestaat. Hè? Het zijn 9 cijfers, dus dan is het al nep.

002-305-709. Wat een lekkere plaat uit België was dat, van de Vlaamse formatie. Inderdaad, dat is België. Dat is Dubbel de Graaf met Trinity. 1976 waren Tom Collins. Oh, die is even koffie aan het drinken. Ja.

opname van de MacDuff Dimension. Die kennen we ook van PS I Love You. Dat was The Chinese Band. Toen een tijd een hitmaker op Radio Miamigo Internationaal. Vanaf de 272 van de Middengolf. Dit is ook uit 79. Ook uit diezelfde periode van de Miamigo's. Ja. Ook een oude hitmaker. Wat een toeval. In België, puzzel met A Living in Love hier in de Gouden Oude Show.

heerlijke plaat van toen. Toen er nog hele mooie muziek werd gemaakt. Ja, er werd nu ook wel mooie muziek gemaakt. Maar de gouden oude show met die oude hits, dat is nog steeds het mooiste wat er is. Hè. Een beetje spannend muziekje is dit van Gloria. Met The Last Seven Days.

zo'n spitter bent in het grote hitarchief van de Gouden Oude Show hier beneden in de kelder, dan kom je toch wel pareltjes tegen, of niet? Soms deze van Gloria met The Last Seven Days. Het is ook een pareltje. Hier is Joe Tolan in de show.

0: Joe Dolan. Het lijkt wel een soort aflevering van muziek terwijl u werkt met Hans Mond. Weten we dat nog? Joe Dolan met Make Me a Night.
1: De gouden oude hits klinken nergens zo prettig als hier.
2: Johan de Graaf, de gouden oude show.
0: Onder het motto, wij houden stand, Veronica moet aan land. En de formatie Cream met a White Room.

plaats, prachtige muziek uit de jaren 60. White Room van de formatie Cream. Zullen we er nog gewoon een doen uit de jaren 60? Zullen we het gewoon doen? Ja, waarom ook niet? Daar komt ie. Van Consortium met All the Love in the World. Straks een lekkere disco-knalplaat. Maar eerst

Oh, De Graaf, wat een slechte timing heb je toch weer gedaan. Want de disco knalplaat, ja, die kunnen we helaas niet draaien. Want het is alweer het einde van het eerste gedeelte van de show. De gouden oude show. Toch snel gegaan, maar goed nieuws. Die disco knalplaat houden jullie natuurlijk te goed in het tweede gedeelte van de gouden oude show. Dus ik zou zeggen, tot strakjes.

0: is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober werd hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Onderzoek. De blushelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond bij de natuurbrand in Oostrum. Vanochtend om 11 uur zouden opnieuw 2 toestellen helpen, maar de brandweer had de hulp uit de lucht niet meer nodig. De helikopters blijven praat. De brand in Boshuizenbergen bij Venray is nog niet helemaal onder controle. Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Zo maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. De alarmering geldt voor donderdag, wanneer de thermometer in bepaalde delen van het land kan oplopen tot 40 graden Celsius. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag breekt de zon geregeld door naast enkele stapelwolken. Er kan lokaal in het zuidoosten een enkele bui ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het droog met temperaturen van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Welkom in het tweede gedeelte van de show. De Alessi Brothers, waren dat een mooie plaat of niet? Stond met Mori. Kennen we deze nog uit de 77? De Climax Blues Band hier in die gouden oude show met Couldn't Get It Right.

0: Zo'n platen die je niet zo vaak behoort in de diverse programma's. Leuk om te beluisteren, de Climax Blues Band met Couldn't Get It Right.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Tijd voor een disco knolplaat. De formatie Tietz in uit Enschede, dat ligt in Nederland. Bijna tegen de Duitse grens aan. Hè? Hier is Dear John.

dat zijn de mensen van The Sweet, The Sweet Love en Monza. Monza was haar neef. Ik heb het over de formatie Ferrari hier in de Gypsy Girl. We gaan naar België, Vlaanderen. Het is ook zo'n leuke plaat van de Dream Express. We deden toen de tijd mee met het Songfest.

The Million in 1, 2, 3. Ja, die hebben hele mooie platen gemaakt of niet. Soms was er eentje van de Dream Express. Het is ook zo'n mooie in de Nederlandse taal. Van Maggie McNeil. En we gaan terug naar de kust.

Ze smaken, smaken, zoals ze kraken. Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.

Iets ouder, wat een mooie plaat van inderdaad de Carpenters. Hier in die gouden oude show, tweede gedeelte. Hier zijn de classics. Ik ken de classics, geluid of niet, soms met My Lady of Spain.

Ik heb geen idee waar de man over zingt. Eigenlijk een Daniel Gerard, dat is de man van The Butterfly, hè, van die grote hit. Klinkt toch goed, ik moet toch eens gaan navragen waar het over gaat. Oh, hij gaat wel bellen zo te horen. De muziek van toen met deze, oh, dat is ook zo'n mooie plaat. Kennen we deze nog van de Osmond Brothers? Dit was een soloplaat. Oftewel de heer Daniel Osmond met Puppy Love.

I'm on my way, dat was een hele mooie van de George Baker Selection. Het gaat weer bijna tegen het einde lopen van de show. Zo snel gaat het, na nog een minuut of 12, 13. Kriemselt de koek.

Dat is een mooi of niet soms van Patricia Pai met de Living Without You. Ja, we zijn er bijna doorheen. We zijn er bijna doorheen, hè. Ja. Nou, nog een plaat of twee te gaan. Misschien nog maar één keer zelfs. Roy Black und Anita.

was de ene laatste plaat in de show. Met de show is het Auf der Welt zu sein. Roy Black samen met Anita. Dan moet je zeggen, und Anita. Dit is de laatste. Even kijken, deze. We gaan hardlopen. We gaan hardlopen met de Spencer Davis Group met Keep On Running.

0: al vuur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober werd hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Onderzoek. De blushelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond bij de natuurbrand in Oostrum. Vanochtend om 11 uur zouden opnieuw 2 toestellen helpen, maar de brandweer had de hulp uit de lucht niet meer nodig. De helikopters blijven praat. De brand in Boshuizenbergen bij Vendraai is nog niet helemaal onder controle. Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Zo maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. De alarmering geldt voor donderdag, wanneer de thermometer in bepaalde delen van het land kan oplopen tot 40 graden Celsius. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag breekt de zon geregeld door naast enkele stapelwolken. Er kan lokaal in het zuidoosten een enkele bui ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het droog met temperaturen van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

En dankjewel Johan de Graaf voor de afgelopen 2 uur. En Johan is terug morgenochtend om 10 uur. En het eerste verzoekje is al binnen en dat is van Jan Brandenburg in Meppel. Goedemiddag Jan. En je vroeg een mooi nummer wat ik ook ooit als single had. Colors van Donovan.

Paul McCartney, Another Day. En een hele goede middag voor alle luisteraars via DAB+, Middengolf en online en whatever. En ook voor Johan de Graaf, Hans en Mieke, Theo van Steenbergen, Jan Brandenburg en Willem Keekstra. Wow.

Uiteraard was dat Armand. Ik dacht Hans van Loenhout of zoiets. En u kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl. Het is gelukkig geen 33 graden meer, maar het is nog steeds wel een beetje warm hier.

dankjewel Chris Montes. En dankjewel Annelies voor lekkere boterhammen op deze zonnige dag. Ik wens iedereen smakelijk eten. En ik had een berichtje van Johan de Graaf. Goedemiddag Johan. Je schrijft: goedemiddag vanuit een zonnig Leiden. Ik hoop dat de zalm goed gesmaakt heeft bij Annelies. Het is weer augustus en dan denken we weer aan de zeezenders. Een verzoekje, een mooie tune, Les Reed Orkest met Man of Action. En de groeten aan Annelies.

Gisteren met Parijs ontwaakt. En ja, ik dacht vandaag ook weer met de playlist, wat moet ik nou doen? En ik heb ze nu dan wat nummers uit 1968 doorheen gestrooid uit de top 40 van augustus 1968. Maar eerst eentje uit 82.

Jesus.

rap staat volgens mij was de mannelijke helft van ABBA zong daarin mee. En later werd het dus gewoon ABBA. En het was Sunny Girl.

En dat was natuurlijk Ben Kramer met Zai, Zai, Zai. En Ben Kramer is natuurlijk bekend van nummers als De Clown, maar ook het Veronica-lied. En ik heb hem jaren geleden ontmoet. Een heel sympathiek persoon.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
2: Bij Callantsoog zijn gisteren twee vrouwen omgekomen nadat ze een kind probeerden te redden. Een 26-jarige vrouw uit Gelderland werd gereanimeerd, maar overleed. Een vermiste 39-jarige Britse vrouw is later gevonden op het strand bij Grote Keten. Het kind en een vierde zwemmer werden gisteren gered door de reddingsbrigade. Heineken verkocht het afgelopen halfjaar wereldwijd 1,6% meer bier dan een jaar eerder. Vooral in Azië steeg de afzet met ruim 11%. In Europa daalde de verkoop licht met 0,6%, terwijl Noord- en Zuid-Amerika ondanks het WK een daling van 3,4% lieten zien. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober wordt hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek. En Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Dat maakte het ministerie van Volksgezondheid gisteren bekend. De waarschuwing geldt voor morgen, dan kan de temperatuur daar in bepaalde delen van het land oplopen tot 40 graden. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Hofflinga.

0: Aaron Neville en Linda Ronstedt, Don't Know Much. En vanuit deze warme studio een welgemeend goedemiddag voor Martin Mink, Jan Oosterveen, Dickie Denkers, Mick Cox en André Vinken.
1: Today, yeah, I got a song.

0: mooi.
1: Ja, Henny Vrienden zong bij Doe Maar met over Doris D. En net twee, het tweede net. En ik weet nog wel, in 1965 kwam Nederland 2. En Smilde die zond dat uit op kanaal 47. En dat kon mijn oude tv niet ontvangen. Dus kocht ik een tweede netkastje. En dan kon je dat kanaal van 47 terugbrengen tot 9 of 10. Het tweede netkastje... Kastje kostte nog meer dan de tv. Maar ja, dat waren andere tijden.

Chicago 25 or 6 to 4. En ik zal even wat oplezen. Het woord camp heeft meerdere betekenissen. Het kan gaan om een stijl in de kunst en cultuur, een vakantie- of zomerkamp voor jeugd, een stuk land of een kampeerplek. En hier komt camp van Sir Henry en het is bestemd voor Sir Henry in Lemmeren.

liedje Ich bau dir ein Schloss met een schroevendraaier. En dat nummer stond zaterdag 10 augustus 1968 op nummer 1 van de Veronica Top 40, 58 jaar geleden. Ik kende het nummer vanuit de jukebox in het haasje. En het komende nummer ken ik van Sky Radio.

Ja, prachtige stem, Tom Jones. En dit was Help Yourself. Hij heeft heel veel hits gemaakt. Ik heb ook diverse cd's van hem. En lp's. Ja, dat was allemaal in de jaren 60 en een beetje jaren 70. En hier is Jerry Rafferty.

nieuwe nummer van Elton John, Circle of Life. En dan ga je gelijk bij mijmeren. En ik dacht nog even aan Nederland 2. Dat begon in 1965. En toen had ik een tweede netkastje. En toen had ik ontvangst van Nederland 2. En toen zond het alleen maar uit van 8 tot 10.

Ja, Wally Tax van de Amsterdamse Outsiders, Miss Wonderful, 1974. En dit was het dan weer voor vandaag. Ik dank u wel voor het luisteren. Ik ben terug vrijdagmiddag om 12 uur. Ik wens u nog een hele prettige en zonnige dag. En graag tot de volgende keer.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De AIVD behoort volgens het Franse weekblad L'Express tot de drie beste inlichtingendiensten van Europa, na het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De Nederlandse inlichtingendienst zou uitblinken op techgebied en werkt samen met de MIVD in een cyberteam dat Rusland en China infiltreert. Twee agenten zijn gewond geraakt tijdens een politiecontrole in Rotterdam-West. Daarbij verzette een 49-jarige Rotterdammer zich hevig en moest de politie een taser gebruiken om hem te overmeesteren. Beide agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels thuis. De man wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. Bij Callantsoog zijn gisteren twee vrouwen omgekomen nadat ze een kind probeerden te redden. Een 26-jarige vrouw uit Gelderland werd gereanimeerd, maar overleed. Een vermiste 39-jarige Britse vrouw is later gevonden op het strand bij Grote Keten. Het kind en een vierde zwemmer werden gisteren gered door de reddingsbrigade. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober wordt hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Dit zijn de greatest hits jaargenoten.

0: Dit zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1973.
2: Rink Groeneveld en Peter Kok genoten al enige bekendheid als leden.

0: Dit zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1973.
2: Demis Roussos wordt als Griek geboren in Egypte. Zijn ouders verliezen alles in de Suezcrisis van 1956 en keren berooid terug naar hun vaderland. Demis heeft altijd een warme band met Nederland gehad. In oktober van 1973 staat My Friend the Wind op nummer 1 in Nederland.

0: zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1973.
2: In het nummer Go Like Elijah bezingt Chi Coltrane het heengaan van de Bijbelse profeet Elia. Hij stierf niet, maar werd door een rijtuig met vurige paarden in de hemel opgenomen. Een prachtig einde, aldus de zangeres. Chi is dochter van een Canadese moeder en een Duitse violist. Na haar successen verhuist zij in 1977 van L.A. naar Duitsland, waar zij anoniem musiceert.

0: Dit zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1973.
2: Maybe Tomorrow, Maybe Tonight komt van het album Atlantis. Een spirituele trip over de opkomst en ondergang van dat mythische rijk. Geschreven door tweeling Koers, gitaar en toetsen. Gezongen door Journey Kaagman. De symfonische rock is begin jaren 70 groot in ons land. Onder andere door Earth and Fire. De groep maakt met producer Jaap Eggermond, later Stars on 45, een reeks

0: is 3:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De AIVD behoort volgens het Franse weekblad L'Express tot de 3 beste inlichtingendiensten van Europa, na het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De Nederlandse inlichtingendienst zou uitblinken op techgebied en werkt samen met de MIVD in een cyberteam dat Rusland en China infiltreert. 2 agenten zijn gewond geraakt tijdens een politiecontrole in Rotterdam-West. Daarbij verzette een 49-jarige Rotterdammer zich hevig en moest de politie een taser gebruiken om hem te overmeesteren. Beide agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels thuis. De man wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. Bij Callantsoog zijn gisteren 2 vrouwen omgekomen nadat ze een kind probeerden te redden. Een 26-jarige vrouw uit Gelderland werd gereanimeerd, maar overleed. Een vermiste 39-jarige Britse vrouw is later gevonden op het strand bij Grote Keten. Het kind en een 4e zwemmer werden gisteren gered door de reddingsbrigade. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober wordt hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Ik ben er weer.
3: Ik ben er weer.
2: Klaar om jou te trakteren op hits van toen en nu.
3: Klaar om jou te trakteren op hits van toen en nu. In Grand Café René.
2: Met René van Elst.

0: eventjes. We blijven eventjes in de gezellige gloriedagen van de Nederlandstalige popmuziek uit de jaren 90. Maar schroeven het tempo en de humor flink op. We gaan naar 1993 voor een duo, de Jazzpolitie. Met hun heerlijke swingelde hitsingle. Ze zijn terug.
1: En dan schrikt ze wakker van moeders laatste zoen.

wel zeggen, pure masterclass in stijl. Elegantie uit 88 Sade met die betoverende Love is Stronger Than Pride. We gooien het roer gewoon eventjes helemaal om, want we stappen midden in de bruisende mid-80s. We gaan terug naar 1984 voor Denise Williams met haar vrolijke soundtrack Let's Hear It From The Boy.

natuurlijk pure magie uit 1977. Fleetwood Mac met die iconische nummer 1 hit Dreams, afkomstig van het legendarische album Rumours. Tijd om de stoute schoenen aan te trekken en de dansvloer op te zoeken, want we duiken het najaar in van 1980 in een heerlijke, zeldzame disco en funk groove van Becky Bell. Stepping Out Tonight.

Weet ik het nog wel van mijn moeder, die had een step-in. Ja, het is wat. Hey, leuk dat je luistert. Dit is Michael Jackson samen met Paul McCartney en C, C, C.

bloedmooi, sfeervol, rustpunt uit 84. Thomas Dolby, I Scare Myself. En van die duistere jazz-vibe stappen we gewoon even rechtstreeks richting de vrolijke tijdmachine. Oftewel, eind jaren 90. De Spice Girls. En

was een grandioos stukje Nederlandse rockhistoria 73. Focus met het virtueuze Sylvia. Het werd gedreven door de ongeëvenaarde gitaarlijnen van Jan Akkerman en de meeslepende orgel- en fluitwerk van Thijs van Leer lieten de heren destijds de hele wereld versteld staan. We gaan nu even naar 1984 voor de Duitse hardrockers van Scorpions. Met misschien wel de allergrootste powerballad ooit gemaakt, Still Loving You.

0: luisteren zelf. Peter Gabriel en Kate Bush met Don't Give Up. En Gabriel kruipt in de huid van een wanhopige man die door de werkeloosheid alles dreigt te verliezen. Waarna Kate Bush hem, haar elegante, troostende stem, een warm hart onder de riem steekt.
1: Tijd voor een heerlijke retro pop en een flinke dosis vrolijkheid.

0: uithaal aan het einde van het nummer inzingt.
1: Zonnebril op.
0: Verstand op nul en lekker meehuppen. Nou, ik kan je vertellen, dit zijn oude rockers. Rock and roll, dat kunnen we zeggen. Rolling Stones, and I can't get no.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De drone die op de luchthaven van Leipzig werd gevonden was voorzien van een explosief. De Duitse explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. De drone lag bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Kort na de vondst botste een DHL-vliegtuig vlakbij Leipzig met een onbekend object. De Duitse politie onderzoekt nog of de incidenten met elkaar te maken hebben. Bij de Russische stad Jekaterinburg is de baas van een dronefabriek gewond geraakt door een explosie. De auto ontplofte, waarbij zijn chauffeur om het leven kwam. De directeur zelf ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Zijn bedrijf maakt drones die door het Russische leger in Oekraïne worden gebruikt. De organisaties van Europese voetbalcompetities willen hervormingen bij de FIFA. Belangenbehartiger European Leagues blijft zich verzetten tegen nieuwe of uitgebreidere FIFA-toernooien. Volgens de organisatie neemt de FIFA te vaak belangrijke besluiten zonder overleg met clubs, competities en spelers. Ook het plan om het WK van 2030 uit te breiden naar 64 landen krijgt kritiek. De progressieve democraat Abdul El Sayed heeft de democratische voorverkiezingen voor een senaatszetel in Michigan gewonnen. Hij kreeg bijna 49% van de stemmen. 95% van de stemmen is tot nu toe geteld. El Sayed versloeg de gematigde Haley Stevens, die ruim 47% haalde. El Sayed pleitte onder andere voor het stopzetten van financiële steun aan Israël. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Grand Café René.
3: Het beste op je radio.
2: Met René van Elst.

Dat was het betoverende openingsnummer van het meeste werk Moondance uit 1970. Van Morrison. And It Stoned Me. We schroeven de emotie op voor een van de allermooiste soul ballads ooit gemaakt. Olita Adams en Cat Hair uit 1990.

lekker stukje Isle Space Rock. Steve Miller met die meeslepende titeltrack van hun iconische album Fly Like an Eagle. En we laten het zweven achter ons en schakelen over naar de emotie van pure vocale kracht. We gaan naar het voorjaar van 2006 voor de Italiaanse stertenor Andrea Bocelli met het dramatische Because We Believe.

Lenny Kravitz. Schakelen we even door naar de ultieme Queen of Rock and Roll. En een van de grootste comebacks uit de popgeschiedenis. Duik in de winter van 83. Tina Turner met haar fantastische cover. Al Queen's zo klassieker. Let's Stay Together.

Dat was een groot dramatisch meesterwerk uit de Nederlandse popgeschiedenis van 1968. De Golden Earring, destijds nog met een S, oftewel Golden Earrings, but just a little bit peace in my heart. We zakken onderuit voor een van de meest breekbare en sfeervolle ballads ooit opgenomen. We duiken de winter van 97 in voor George Michael met zijn betoverende vertolking van I Can Make You Love Me. Origineel was natuurlijk van Bonnie Raitt.

was een van de meest emotionele, krachtige vocale uitvoering ooit opgenomen. Elvis Presley met If I Can Dream. Zo, dan zijn we ook weer aan het eind gekomen van Grand Café René. Natuurlijk, volgende week zijn we weer terug. Jawel. Wat mij betreft, maak er nog een hele mooie dag van. Dit is Pat Benatar en Love is a Battlefield.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In de duinen bij Wassenaar is vanmiddag een zeer grote brand uitgebroken. Op beelden zijn hoge vlammen en grote rookwolken te zien. De brandweer is met veel materieel in het gebied aanwezig. Het is nog onduidelijk of er mensen of gebouwen gevaar lopen. Vanmiddag meldt de veiligheidsregio dat de brand bij Venray inmiddels onder controle is. Het aandeel SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, is vandaag op Wall Street flink gedaald naar de eerste kwartaalcijfers als beursgenoteerd bedrijf. Beleggers maken zich zorgen over de hoge investeringen in kunstmatige intelligentie. Het aandeel verloor ruim 12%, ondanks een hogere omzet en een kleiner verlies dan een jaar eerder. De drone die eerder op de luchthaven van Leipzig werd gevonden, was voorzien van een explosief, blijkt nu. De Duitse explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. De drone lag bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Kort na de vondst botste een DHL-vliegtuig vlakbij Leipzig met een onbekend object. De Duitse politie onderzoekt nog of de incidenten met elkaar te maken hebben. De organisaties van Europese voetbalcompetities willen hervormingen bij de FIFA. Belangenbehartiger European Leagues blijft zich verzetten tegen nieuwe of uitgebreidere FIFA-toernooien. Volgens de organisatie neemt de FIFA te vaak belangrijke besluiten zonder overleg met clubs, competities en spelers. Ook het plan om het WK van 2030 uit te breiden naar 64 landen krijgt kritiek. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op

plaats omhoog naar nummer 11. En daarmee op het randje van de top 10. Stella Lefty en Boston. Hallo, hartelijk welkom alle luisteraars van Radio Nashville. Jullie horen Hits from the Heartland elke zaterdagmorgen tussen 10 en 12. Hits from the Heartland, the best in new country. Hier is John Party, pas gescheiden, maar wel met een hit. Hier is Boots.

net aan het criterium uit september 2006. Daryl Worley en I Just Got Back From A War. Hits from the Heartland, the best in new country. 2 uur lang met dit programma. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Snel stijgend op het ogenblik is deze. De nieuwe van Corey Kent heet Empty Words.

De onbetwiste country zomerhit van 2026. Ella Langley samen met Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore. In Nederland, Vlaanderen op Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Reds from the Heartland met Tyler Nance en

de State of Washington in the Pacific Northwest. De zanger met Nederlandse voorouders, Zach Taupin, staat als senator. Hij gaat 4 plaatsen omhoog naar nummer 15. En het interview dat ik met hem had, staat nog steeds te lezen op de site van newcountry.nl. Hits from the Heartland, the best in new country. Het samenwerkingsverband tussen Charles Wesley Godwin, featuring Luke Combs, en Better That Way.

Nummer 1 country airplay voor Jordan Davis uit 2024 en Tucson Too Late. En de recurrents komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is nieuwkomer Jacob Hackworth en What Took You So Long.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zanger wiens opa optrad bij de Louisiana Hayride, een traditionele country show. Na een optreden in Arlington, Texas, werd hij door een fan overgehaald om mee te doen aan de tv-talentenjacht Nashville Star. Hij deed auditie in Houston en won in 2006. Aan het begin van zijn carrière had hij al 150 snabbels per jaar. Van de singles die hij tot nu toe uitbracht, kwamen er 3 op nummer 1.
0: Deze week Spotlight on...
1: Chris Young.

Spotlight on Chris Young. Je hoorde drie hits van deze uit Murfreesboro, Tennessee. Afkomstige zanger Getting You Home, oftewel de Black Dress Song Tomorrow and I Can Take It From There. Snel stijgend op het ogenblik is deze, het duet van Lainey Wilson samen met John Mayer en Phone Keys Wallets.

0: For the first time on Dutch Radio, de absolute primeur van de nieuwe single van Tucker Wetmore. Het is de opvolger van zijn nummer 1 hit 321. En je hoorde Who Told You That. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. En we hebben ook nog een mooie primeur voor je. Blijf erbij, we gaan het uur uit met Cody Johnson en Horseback.
1: He's a ranch hand. In a pinch, man. Hotter than the red on the cattle brand. Cause she's a gold digger with a quick trigger. A cast iron skillet swinging lid flip.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Nederland steunt een mogelijke kandidatuur van Klaas Knot als voorzitter van de Europese Centrale Bank. Knot was 14 jaar president van de Nederlandse Bank tot vorig jaar. Zijn naam wordt al langer genoemd als opvolger van Christine Lagarde. Zij heeft eerder laten doorschemeren mogelijk voor het einde van haar termijn te willen vertrekken. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West zijn de afgelopen week 2 explosieven afgegaan. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt. Vannacht kon de politie 2 minderjarige verdachten oppakken. Zij zitten vast in beperkingen. De politie onderzoekt nog of de explosies met elkaar te maken hebben en wat het motief kan zijn. In de duinen bij Wassenaar is vanmiddag een zeer grote brand uitgebroken. Er zijn hoge vlammen en grote rookwolken te zien. De brandweer is met veel materiaal in het gebied aanwezig. Uit voorzorg is een hotel ontruimd. De brandweer die de afgelopen dagen aan het blussen was bij de natuurbrand in de omgeving Venray heeft vanmiddag het zijn brandmeester gegeven. De drone die eerder op de luchthaven van Leipzig werd gevonden was voorzien van een explosief, blijkt nu. De Duitse explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. De drone lag bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Kort na de vondst botste een DHL-vliegtuig vlakbij Leipzig met een onbekend object. De Duitse politie onderzoekt nog of de incidenten met elkaar te maken hebben. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: The good news is we're back with more of the hottest country.
3: My favorite music.
4: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
5: Hey, this is Lauren Elena.
6: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
2: They all live in our house.
7: This is the station for country music.
8: Hits from the heartland with Camille Jansen.

Zijn vader was bassist in de voorloper van de Byrds, Nashville West. Hij heet Steven Stiles, hij komt uit California. En Whiskey and Vinyl is deze week de Mighty Road Roller.

is het tweede uur Hits from the Heartland met straks de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Nog veel meer moois en natuurlijk een primeur ook dit tweede uur. We gaan de tweede uur van start met...

plaats omhoog en nieuw in de top 30. De nieuwe single van Chase Matthew heet Holding It Down. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com.

stevige country rock van Erik Lindeman. Hij komt uit Beverwijk. En Eye on the Road stond deze week centraal in de Dutch Barn. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Hier is Hudson Westbrook en Paint It You Pretty.

Kevin Power samen met Shaboozy in Hits from the Heartland en Move On. Dit is de grootste breakout deze week. Hij stijgt maar liefst 21 plaatsen in de Billboard Country Airplay chart. Hier is Ella Langley en Loving Life Again.

Gavin Adcock en Hits from the Heartland is de opvolger van zijn hit Never Call Again en heet Wannabe. Dit is een van de regional breakouts. De plaat krijgt extra aandacht op de radiostations rondom Nashville. Het is James Temelkov en Cowgirl at Heart.

play for Connor Smith uit 2024 en Creek Will Rise. Hits from the Heartland, the best in new country, blijven staan op nummer 2 deze week. Hier is Morgan Wallen.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met één nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Beautiful Things van Megan Maroney eruit is. Vorige week 4, deze week 10. Rocky Mountain Low van Corey Kent en Co. Wetzel. En nieuw de top 10 van 11 naar 9. Carry On en Kenny Chesney. Een plaats omhoog van 9 naar 8. Woman van Kane Brown. En de grootste stijger binnen de top 10 is Taylor Swift. I Knew It, I Knew You van 10 naar 7. Vorige week 8, deze week 6. Twee plaatsen omhoog voor Chevy Silverado, Bailey Zimmerman en George Ross, zijn ex-nummer 1. Gaat toch nog weer een plaats omhoog van 6 naar 5. Van 5 naar 4, een plaats omhoog. Luke Combs, Be By You. En de top 3 is ongewijzigd gebleven. Op 3, I Can't Love You Anymore van Ella Langley en Morgan Wallen. Je hoorde de plaats zojuist op nummer 2, Don't We van Morgan Wallen. En dat betekent nog steeds op nummer 1.

for the first time on Dutch Radio, de absolute primeur van het nieuwe single van Luke Combs en Rethink Some Things. Hits from the Heartland, the best in new country op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Hier is Kane Brown en Woman.

Dan Smyers en Shay Mooney. Een plaats omhoog naar nummer 19 deze week met Say So. Dit is de grootste stijger binnen de top 10. Hier is Taylor Swift.

Swift en I Knew It, I Knew You. En there you have him. Jouw hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 1 Country Airplay hit van Luke Bryan. And love you, miss you, mean it. Groetjes.

0: Dit is Radio Emmeloord. Op middengolf 747 AM.
1: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Marokko vervolgt tientallen mensen voor hun betrokkenheid bij de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla. Volgens Spaanse media zitten 77 mensen vast. Ze worden onder meer verdacht van illegale grensoverschrijding en het aanvallen van ordediensten. Bij de grensoversteek kwamen tientallen migranten om het leven. De 25-jarige Mexicaanse influencer César Gastelum is gisteravond doodgeschoten tijdens een TikTok-livestream in Culiacán. Twee gemaskerde mannen op een motor schoten hem door het hoofd. De influencer had ruim 500.000 volgers en duizenden mensen zagen de aanslag via de livestream. De daders zijn nog voortvluchtig. De duinbrand bij Wassenaar is onder controle. De brandweer houdt het gebied wel in de gaten om kleine brandhaarden te bestrijden die door de wind kunnen oplaaien. Bezoekers van een eerder ontruimd hotel mogen weer terug. De brand brak vanmiddag uit bij de Wassenaarse Slag. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West zijn de afgelopen week 2 explosieven afgegaan. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt. Vannacht kon de politie 2 minderjarige verdachten oppakken. Zij zitten vast in beperkingen. De politie onderzoekt nog of de explosies met elkaar te maken hebben en wat het motief kan zijn. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ja, een hele goede avond. Daar zijn we weer live vanuit Emmeloord met Plaatjes Bunkeren. Hartelijk welkom. En heb je een verzoekje? Laat het me weten via de Facebookpagina van Radio Emmeloord. En een berichtje geplaatst. Als je op reageert, ga ik het proberen voor je te draaien. Ga ik hem opzoeken. Dat moet wel lukken tussen die 12.900 nummers. En we zijn begonnen met Candy Station, Young Hearts Run Free natuurlijk. Een grote hit in 1976. En daarop volgend Gary en de Pacemakers. En Summertime, waarom zou dat niet doen als het hier 30 graden in de studio is? Goed, waar komt er allemaal voorbij? Tammy Wynette, Michael Zegerband, Crystal Palace. Eens even kijken, Bobby Vinton in de lijst staan. Vulcano, ook wel leuk, als je haar maar goed zit. Allemaal naar de kapper. Al Hurt, maar instrumentaal natuurlijk weer. En Siska Peters, Nederlandstalig. Cliff Richard, de Platters. Conway Twitty. Ja goed, Mona Lisa, er wordt een gekoppelde bunkerplaat. Ik zou zeggen, geniet met me mee tot 9 uur hier met Plaatjes Bunkeren.

wat prachtig, dit nummer ook, Helen Shapiro van het album Tops With Me 62. En natuurlijk kennen we het van de beroemde Franse chanson La Mer van Charles Trenet, als ik het helemaal goed heb, volgens mij wel. Music of the 80s. We gaan naar de jaren 80.

Michael Cimello. Ja, ik ken hem natuurlijk van de film Flashdance. Daar zat natuurlijk in. Het was toen zien in verschillende popprogramma's. Avro Stom om natuurlijk Countdown had je toen nog. Hè, prachtig was dat. En ja, natuurlijk de popformule van de Tros. Die bestond ook in die tijd, in de jaren 80. En het heeft een grote hit Maniac uit 1983. Het stond op positie 11 volgens mij in de top 40. Dit is ook een lekker nummer. Tammy Wynette.

Ja, er staat 17 nummer 1 in de Verenigde Staten in de jaren 60 en 70. En dit was 1975. Stand by your man. En dit is een lekker uit 68 van de Association.

maak een feestje met Michael Ziggebeek. Let's all chant. Dat bedoel ik. Alleen het hit in Nederland en België. Dat is wel heel erg jammer natuurlijk. Goed, dat was Let's All Chant, 78. We draaien een hele mooie uit de 1951. Ja, ja.

daar werd weer opgericht door Willem Schone. En ze richten dus Crystal Palace op uit Alkmaar. En zo komt het oude vinyl toch eens weer van de zolder even weer digitaliseren. En dan heb je weer een leuk nummer erbij. Uit 1976, Take It All.

0: why's everybody always picking on me?
1: Ja, ook in de jaren 50, 1959 wel gezegd, de Coasters. En dus weer tijd voor een instrumentale plaat. Het zit weer rond half acht en dan gaan we een instrumentale plaat draaien. En ik vond deze wel heel erg mooi. Eentje van de Booger T en de MG's. Opgericht in Tennessee in 62. Booger T. Jones op orgel, piano, Steve Cropper op gitaar, Louis Steinberg bas en L. Jackson Jr. op drums.

als dat geen kippenvel moment is, ik krijg er gewoon koud van in dit warme weer. Ja, wat prachtig nummer dit. Booker T en the MGs. Het heet Home Grow. Dit is Bobby Vinton en de prachtige Blue Velvet 63. She

ben je wel eens bij een voorstelling van Herman van Veen geweest? Dan moet je zeker een keertje gaan doen. De wonderlijke avontuur van Herman van Veen. De clown is het, prachtige muziek. En hij kan je raken met zijn optredens.

0: Een andere keer misschien.
1: Ja, zeker een keer heen gaan naar Herman van Veen. Een veelzijdig podiumkunstenaar. Dat kan je echt wel zeggen. Heet je van Bob Dylan. Je luistert naar Plaatjes Bunkeren. Het is woensdag 5 augustus. Het is 7:15. 25 graden buiten. Hier binnen tegen de 30. Hier in Emmeloord. I want you.
2: The undertaker sighs. The lonesome organ grinder cries. The silver saxophones say I should refuse you. The cracked bell

is ook weer een Nederlandse productie. Vulcano. Geschreven door producer Hans van Hemert. En Vulcano bestond uit Jos Groothuis in D.D., oftewel Anna Dekkers en natuurlijk en Suzanne Venneker, René van der Wiel. Een van mijn eerste singeltjes, ABBA. De 13 notering 1975, Mamma Mia.

Dat ABBA 1975. Ja, heerlijk aan het strand. En wat is het toch lekker met een glaasje bier in de hand. Als je er zo lekker nu vanavond nog aan de strand zit. Mocht je luisteren naar Radio Emmeloord online op de telefoon of weet ik veel wat ook. Dan kan je natuurlijk lekker meegenieten. En heerlijk aan de strand liggen in een lekker briesje. Wat is dat toch heerlijk. Dit is L Hurt. Daar gaan we ermee uit. Op naar de tweede uur en ben straks weer terug naar de break.

Nou, vroeger zei ik altijd met een cassettecorder met een microfoon erbij natuurlijk om op te nemen. Ja, dat lukt nu niet natuurlijk. Maar wel een heel mooi nummer, hè, deze Elhurt. En Java heet het, uit 64. Ik heb er zelfs al een Grammy Award.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De Oekraïense president Zelensky heeft met NAVO-chef Mark Rutte gesproken over extra raketten voor de luchtverdediging. Volgens Zelensky zijn die dringend nodig om Russische aanvallen af te slaan. Rutte zegt dat hij met NAVO-landen bespreekt hoe Oekraïne verder kan worden geholpen aan de nodige luchtverdediging. Voor de 51ste editie van het Toronto International Film Festival zijn 3 korte films met Nederlandse betrokkenheid geselecteerd voor de Shortcuts-competitie. Tenderness, Patronymic en Mamelia. Daarnaast staan 3 speelfilms met een Nederlands tintje op het programma. Het Canadese festival loopt van 10 tot en met 20 september. Marokko vervolgt tientallen mensen voor hun betrokkenheid bij de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla. Volgens Spaanse media zitten 77 mensen vast. Ze worden onder meer verdacht van illegale grensoverschrijding en het aanvallen van ordediensten. Bij de grensoversteek kwamen tientallen migranten om het leven. De duinbrand bij Wassenaar is onder controle. De brandweer houdt het gebied wel in de gaten om kleine brandhaarden te bestrijden die door de wind kunnen oplaaien. Bezoekers van een eerder ontruimd hotel mogen weer terug. De brand brak vanmiddag uit bij de Wassenaarse Slag. Over de oorzaak is nog niets bekend. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Plaatjes bunkeren met Gert Meppelink.

Ja, welkom terug bij het tweede uur van Plaatje Bunker hier Bruin Emmeloord tussen 8 en 9 uur. En dit waren The Boots Are Made For Walking uit 66 van Nancy Sinatra. Dit is Damn.

0: Ja, wat een mooie versie van Them. Het album Them Again. Het is ook een cover van Bob Dylan uit 65. Maar ik vind deze versie ook prachtig, hoor. Echt geweldig. It's all over now, blue, baby blue, moet ik zeggen.
1: Yesterday, yesterday.
0: Ja,

ik hoop dat je lekker aan de radio gekluisterd zit. En met een stapje omhoog draagt, hè, de volumeknop, dat mag best. Met die leuke muziek door Edison Lighthouse, Love Grows at 70. En we gaan naar, even kijken, 1976. Ja, daar gaan we naartoe. Tony Sherman en de Sherman Brothers. Hij kwam van Curaçao. En een soulzanger. Hij woonde in Nederland, in Haarlem wel gezegd. Smile.

Johnny Sherman. Dit is zelfs weer met het Stars of 45 project. Van Jaap Egmond natuurlijk. En zong de Stars of Stevie. Ja, prachtig. De Sherman Brothers. Smile, baby smile. Altijd blijven lachen. En wat is toch genieten met lekkere muziek. Het is gewoon een medicijn. Je wordt er gewoon weer lekker van. Je wordt er gezellig van. Je wordt er blij van. En Siska die vindt dat ook. Zo zal deze zomer zijn.

0: de carrière van Siska die begon toch wel bij Radio Luxemburg met het winnen van de Grote Prijs in 1962. En vanaf dat moment had ze hit na hit. En zo is dit er ook eentje. 73, zo zal deze zomer zijn.
1: This is Colorful Radio Emmeloord.
0: Ja, dan luister je naar Radio Emmeloord. On DAB Plus online. Dit is Patsy Celine. Prachtig dit ook.

jouw eigen nummer dit. Van Phil. Pearson en Galaxy. Op hoe staat alleen Galaxy. Een disco klassieker uit 1983. Voor zover je dat nog kan herinneren. Als je helemaal teruggaat in de tijd. Natuurlijk Galaxy Dancing Tides. De Stevie Nicks. Kan niet missen. Van het soloalbum van haar. The Wild Heart. 83. Stand Back.

Ja, het is weer tijd voor een Nederlandse grote hit. We gaan naar 1971. Ze was toen nog heel erg klein, Wilma. En ze heeft heel veel nummertjes gemaakt natuurlijk. Waaronder deze, een jongen die je nooit meer vergeet.

Ja, toch weer heel mooi geproduceerd door Pierre Carden natuurlijk. Die we horen hem ook op de achtergrond meezingen natuurlijk. Wilma, een jongen die je nooit meer vergeet. En daarom heet dit programma ook Plaatjes Bungeren. Want het gaat alle kanten op en we vliegen alle kanten ja, op, zeg maar. Allerlei soorten muziek komen we tegen. En we zijn weer toe aan de instrumentale plaat natuurlijk. Want het is 8:30 geweest.

Famous, Famous Music Band. Het nummer heette 9x9. Dit is Cliff Richard, het prachtige Miss You Nights.

Even een koffiemomentje, een rustmomentje. Het programma is ook wel heel erg lekker, eerlijk gezegd. Goed, we zijn toe aan de gekoppelde bunkerplaat. We gaan naar de titel Mona Lisa gaan we draaien. Eerst eentje uit 1959 en dan gelijk erachteraan eentje uit 1971. En dan gaan we het natuurlijk hebben over Conway Twitty. Die gaan we eerst draaien. En daarna die van Mona Lisa van Kraaienveld natuurlijk. En Artie en Frank Kraaienveld begonnen bij de Bintangs, verlieten de groep en begonnen met de band Kraaienveld. Dus Mona Lisa.

wat een lekkere gekoppelde bunkerplaten zit. En vooral die laatste ook wel erg goed hoor. Mona Lisa van Kraaiveld. Geweldig. We gaan weer een Nederlandse plaat doen. 1979. Henk Wijngaard uit Stadskanaal. Daar kwam hij vandaan. Woonde in Emmen later. En bracht ook heel veel plaatjes uit. Lekker van die truckplaatjes. Dit is er eentje. Asphalt Rocker. Ja, over asfalt gesproken trouwens. Van de week reed ik terug. En het was 39 graden boven het asfalt. En onder de bomen was het toch even 5 graden koeler. Dus we moeten toch echt wel...

Dank je dit. Een feestje met Henk Bijngaard. Wat een fantastisch dit nummer ook. Asfaltrocker. Ja, je luistert naar Radio Emmeloord. Het programma Plaatjes Bunkeren. Het is woensdag 5 augustus. Tijd voor eentje van de Golden Earring. Het is 9:15 geweest. Buddy Joe.

wat een lekkere plaat dit ook weer. Vind je dit programma nou leuk? Like dan even op Facebook van Radio Emmeloord. Op dit programma natuurlijk. Er waren de Golden Earring. Met zonder S, Golden Earring. Zo is het eerst. Later werd de S eraf gehaald. Buddy Joe, 72. Moet een beetje opschieten. Wil ik alles nog draaien? Dit is ook lekker hoor. Het is allemaal lekkere muziek uit vanavond. Geweldig. Dit zijn de Pet Shop Boys. Always on my mind. Wordt eerst opgenomen door Brenda Lee. Dat is in 72 geloof ik. Ik heb het helemaal goed. Nou goed, ik probeer wat. Always on my mind.

Ja, dan zingen die dan Don Patrick's Rosie. Ja, zo zijn we weer aan de tijd van dit programma gekomen. Ja, het is tijd van komen en het is ook in tijd van gaan, hè, op de radio. Ja, zo gaat dat. Dit was weer de Plaatjesbunker, een aflevering nummer, even kijken, nummer 61 alweer. Van de 5 augustus. Ja, 2026 op de woensdagavond. We zaten ooit op de donderdag, we zitten nog 2 uur op de woensdag. En dan alweer, ja, 1,5 jaar zo'n beetje op Radio Emmeloord, denk het. Ja. Nou, bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week. Bye bye.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De Oekraïense president Zelensky heeft met NAVO-chef Mark Rutte gesproken over extra raketten voor de luchtverdediging. Volgens Zelensky zijn die dringend nodig om Russische aanvallen af te slaan. Rutte zegt dat hij met NAVO-landen bespreekt hoe Oekraïne verder kan worden geholpen aan de nodige luchtverdediging. Voor de 51ste editie van het Toronto International Film Festival zijn 3 korte films met Nederlandse betrokkenheid geselecteerd voor de Shortcuts-competitie. A Tenderness, Patronymic en Mamelia. Daarnaast staan 3 speelfilms met een Nederlands tintje op het programma. Het Canadese festival loopt van 10 tot en met 20 september. Marokko vervolgt tientallen mensen voor hun betrokkenheid bij de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla. Volgens Spaanse media zitten 77 mensen vast. Ze worden onder meer verdacht van illegale grensoverschrijding en het aanvallen van ordediensten. Bij de grensoversteek kwamen tientallen migranten om het leven. De duinbrand bij Wassenaar is onder controle. De brandweer houdt het gebied wel in de gaten om kleine brandhaarden te bestrijden die door de wind kunnen oplaaien. Bezoekers van een eerder ontruimd hotel mogen weer terug. De brand brak vanmiddag uit bij de Wassenaarse Slag. Over de oorzaak is nog niets bekend. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Premier Rob Jette bracht vandaag een bezoek aan Venray na de natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Alstom, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloor ging. Bij Hotel Astaria, waar geëvacueerde campinggasten zijn opgevangen, sprak hij met burgemeester Michel Uitenhaag en bedankte de hulpverleners. Ook commissaris van de Koning Emiel Roemer was aanwezig. Na een cyberaanval op het logistieke partner Ceva Logistics waarschuwde Bol en de Bijenkorf hun klanten per e-mail voor een mogelijke datalek. Persoonlijke gegevens zoals namen, adressen, postcodes en telefoonnummers zijn mogelijk gelekt. Betaalgegevens en wachtwoorden zijn vermoedelijk niet getroffen. Bol vernam het lek op 1 augustus en informeerde de autoriteit persoonsgegevens op 3 augustus. Fietsfabrikant Axel, het bedrijf achter merken als Baboe, Batavus en Sparta, zit diep in de financiële problemen. Het bedrijf maakte vandaag bekend dat de Nederlandse onderdelen van het bedrijf voorlopig uitstel van betaling hebben gekregen van de rechter. De FIFA ontkent stellig dat voorzitter Gianni Infantino aan Marokko heeft beloofd de WK-finale van 2030 te mogen organiseren in ruil voor steun. De Britse krant The Times berichtte vandaag over deze deal. De FIFA-top vergadert in Rabat over ophef rond het inmiddels geschrapte commerciële investeringsplan dat felle kritiek kreeg van de UEFA.
2: En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. Rusland vuurde in juli een recordaantal van 376 ballistische raketten af op Oekraïne, dat ze door raketschaarste nauwelijks kan onderscheppen. Afgelopen nacht werd geen van de 24 afgevuurde raketten tegengehouden. 17 doden en 44 gewonden. Vorige week werd al slechts 1 van de 27 raketten neergehaald. Premier Rob Jette bracht vandaag een bezoek aan Venray na de natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. Bij hotel Astaria, waar geëvacueerde campinggasten zijn opgevangen, sprak hij met burgemeester Michel Uitenhaag en bedankte de hulpverleners. Ook commissaris van de Koning Emiel Roemer was aanwezig.
2: En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen.
2: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. En dan tot slot het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.
2: Painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.